je hebt die bal. Bas, en ik had hem meegeliept. Ik zei dat vrouw of terwijl. Hip-hop. Die rijden samen mixen. Yeah, yeah.